0: all is said and done, it was right for you to run.
1: Ik liep tegen, ik liep tegen.